Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen.

Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: Wij zijn de Beverlanden.
1: Here we go.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen.

Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee.

wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen.

Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren, die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt.

Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar al wat drukker aan het worden. Bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren, die later elders onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels Airport verstoorden. De NAVO schaft twee systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat meldde Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt.

Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt verder en verder op gang en het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht een file van 4 kilometer en 15 minuten. Er staat een pechgeval, de rechterrijstrook is dicht. Verder de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 3 kilometer, 10 minuten. En dan de A67 nog Venlo-Eindhoven. Voor knooppunt Leendeheide 2 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
2: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: Mocht je een frequent reiziger zijn met de trein, nou geniet er nog maar even van dat treinritje, want dat is over een paar jaar wel even anders.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Met China Easton in The Morning Train. Ja, over een paar jaar, 2029, dan is hij een paar maanden niet beschikbaar tussen Goes en Vlissingen. Meer daarover in de loop van dit uur. Goedemorgen, donderdag 21 mei. Het is dag 141 op de kalender van 2026. En dit is de Beverlandse Ochtendshow. Live en rechtstreeks zijn we met elkaar verbonden via radio, FM, DAB, internet en wat al niet meer. En tot 9 uur gaan wij samen op weg met streekomroep de Beverlanden. Het gebruikelijke recept. Ik heb het laatste nieuws uit de streek voor je. Het weer en de beste muziekmix voor jou. Goedemorgen.

0: 7, laten we eens gaan kijken naar het weer voor vandaag. Je zag het gisteren aan het einde van de middag eigenlijk al gebeuren. Hè? Brede opklaringen. Vandaag donderdag 21 mei en we krijgen een heerlijke lentedag voorgeschoteld op Noord- en Zuid-Beveland. Ochtend begint fris met zo'n 10 graden, maar onder een mix van zon en wat lichte bewolking warmt het snel op. Er staat slechts een zwakke tot matige zuidwestenwind, dus het weer voelt direct ook aangenaam aan. In de loop van vanmorgen stijgt de temperatuur door naar ongeveer 15 graden en krijgt de zon steeds meer ruimte. Vanmiddag wordt het echt genieten met een volop zon en temperaturen die oplopen naar zo'n 21 graden. Door de combinatie van veel zon en weinig wind kan het zelfs wat warmer aanvoelen. Regen hoef je vandaag niet te verwachten. En ook vanavond blijft het nog lang zacht met temperaturen rond de 18 graden en brede opklaringen. Kortom, een zonnige, droge en aangenaam warme lentedag op Noord- en Zuid-Beveland. Perfect weer vandaag om lekker naar buiten te gaan. In het nieuws vanmorgen, ik noemde het daarnet al, maandenlang geen treinverkeer tussen Goes en Vlissingen na uitspraak van de rechter. Uitverkochte spot in Middelburg haalt geld op voor zieke Zeeuwse muzikant Hans van der Werf. En Boekenmarkt in Grote Kerk Goes steunt projecten in Colombia.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. 18 over 7. De spoorproef met het nieuwe beveiligingssysteem ERTMS in Zeeland mag doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag gisteren bepaald. Daardoor rijden er in 2029 naar verwachting 3 tot 4 maanden geen treinen tussen Goes en Vlissingen. Onderwijsinstellingen en Stichting Scholierenvervoer Zeeland hadden bezwaar gemaakt bij de rechtbank vanwege zorgen over bereikbaarheid. Dagelijks reizen duizenden scholieren en studenten over het traject. Zij vrezen dat jongeren daardoor eerder kiezen voor een opleiding buiten Zeeland. Volgens het ministerie zijn de belangen zorgvuldig afgewogen en komt er vervangend vervoer met bussen. De rechter gaat daarin mee. Wel blijft onduidelijk hoe de extra overlast precies wordt opgevangen. Voor veel Zeeuwse reizigers betekent de uitspraak dat ze zich moeten voorbereiden op langdurige hinder. Donderdag 21 mei, of het zo mag zijn, het is vandaag fiets naar je werkdag. Een mooi moment om de auto misschien eens te laten staan en de dag fris op 2 wielen te beginnen. Goed voor je conditie, goed voor het milieu en vaak ook nog eens een stuk rustiger in je hoofd. Dus spring maar achterop bij mij op die fiets. En met al die dijken en mooie polderwegen hebben we op de Beverlanden natuurlijk mooie fietsroutes. En hoe kan het ook anders? Deze klassieker puur zang. Hier is Queen, The Bicycle Race.

Uit Australië, Empire of the Sun, The Feeling You Get. Daarvoor klassieker, puur zang uit 1978. Queen op de nationale fiets na je werkdag en de bicycle race. Onderweg de hoofdpunten van het nieuws en de verkeersinformatie.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. De ambtswoning van NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt alsmaar drukker onderweg. De spits komt verder en verder op gang. Onder andere een file op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer en 15 minuten door een pechgeval van een kapotte vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Verder viel op de A2 naar Eindhoven tussen Weert en Leende. 9 kilometer, 10 minuten. En dan de A58 nog Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best. 11 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: China Crisis. Terug in de tijd in de Beverlandse Ochtendshow naar 1984. Wishful Thinking, daarvoor ook een oude van The Nits en In the Dutch Mountains. In een uitverkocht poppodium De Spot in Middelburg is gisteravond een benefietconcert gehouden voor muzikant Hans van der Werf uit Vlissingen. De opbrengst van deze avond gaat naar zijn medische behandeling. Van der Werf is in Zeeland vooral bekend als drijvende kracht achter de coverband Woodworks. Collega-muzikanten kwamen massaal in actie. Onder andere Danny Vera, Jan-Pieter Klerk en Maarten Termon stonden op het podium van Podium De Spot. Ook Hans zelf was erbij en wilde graag meespelen, ondanks zijn ziekte. Volgens drummer Willy Berrevoets van Woodworks was de schrik groot toen duidelijk werd hoe ernstig de situatie was rondom Hans. Toch stond de avond vooral in het teken van muziek, steun en saamhorigheid binnen de Zeeuwse muziekscene. Het concert was geïnitieerd door niemand minder dan Danny Vera.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: 10 over half 8 geweest op 1.

met lijnvluchten naar New York City. Een enorme stap, want vliegen naar Amerika was toen nog allesbehalve vanzelfsprekend. Die reis die duurde veel langer dan nu en onderweg werd zelfs nog een tussenstop gemaakt. Toch bracht KLM Europa en Amerika dichter bij elkaar. Bijzonder idee eigenlijk, hè? Waar een vlucht naar New York nu bijna routine is, was het in 1946...

0: Steve Miller met een knipoog naar de 21ste mei van het jaar 1946. Toen KLM als eerste Europese luchtvaartmaatschappij, op het Europese vasteland, een luchtbrug opende naar New York City in de Verenigde Staten. Jet Airliner. De grote kerk in Goes start op dinsdag 2 juni weer met de jaarlijkse boekenmarkt. Bezoekers kunnen daar terecht voor duizenden boeken, platen en cd's. De markt is daarna iedere dinsdag tot en met zaterdag geopend van 1 tot 4 uur 's middags. De opbrengst gaat dit jaar naar twee projecten van Kerk in Actie in Colombia. Daarmee worden kinderen in achterstandswijken geholpen en wordt de opleiding van predikanten ondersteund. De boekenmarkt loopt tot en met 13 september. Volgens de organisatie kunnen bezoekers dus niet alleen op zoek naar mooie tweedehands vondsten, maar tegelijkertijd ook bijdragen aan een goed doel.
1: De culturele agenda.
0: Als we dan toch cultureel bezig zijn, pakken we gelijk de volgende twee berichten ook mee. In de Koperen Tuin in Goes wordt morgen een presentatie gehouden van het nieuwe Zeeuws insectenboek. Auteurs Giel Jacobussen en Cor Visser nemen bezoekers mee op een reis door de wereld van insecten in Zeeland.

door een e-mail te sturen naar info@paardvantrooien.nl. Tijdens de middag vertellen de auteurs over hun passie voor natuur, fotografie en biodiversiteit in Zeeland. En zondag 28 juni verandert Goes in één groot huiskamerfestival tijdens Gluren bij de Buren. Geen grote podia, maar optredens gewoon bij mensen thuis. Huiskamers en tuinen worden die dag omgetoverd tot kleine podia waar lokaal talent zich zal laten zien. Van muziek tot theater en alles daartussenin. De optredens duren elk zo'n half uur en zijn verspreid door de hele stad. Het festival is al jaren een succes in tientallen gemeenten in Nederland, ook Zeeland, vorig jaar in Middelburg, en komt nu voor het eerst naar Goes toe. Dus noteer vast in je agenda, zondag 28 juni, lekker gluren bij de Buren. En deze jongeman die staat al een aantal avonden op rij op het podium van de Amsterdam Arena. Harry Styles, hier is hij met American Girls.

Harry Styles, American Girls. Harry staat al enkele avonden op rij in de Amsterdam Arena. Zijn wereldtournee is in Nederland van start gegaan. Ik heb gemengde reacties gelezen op het net en niet alle concerten zijn uitverkocht. Hart in brand, Vrouwtje en Estien daarna in de Beverlands Ochtendshow, waar we nu even plaats gaan maken voor nieuws en weer en de mededelingen van 8 uur. Daarna ben je terug met deel 2. Weet je zometeen tot aan het nieuws. Onder meer deze van Givian. Hier is zijn nieuwe single Rather Be.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Alleen in april 2020, aan het begin van de coronapandemie, was de daling groter. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in het Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. Veel huisbezitters hebben volgens de NHG steeds vaker grote moeite met het betalen van hun woonlasten en ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek. Ook de energiekosten voor huishoudens gingen omhoog sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran. Vooral middeninkomens en jonge huiseigenaren worden geraakt, aldus de NHG. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt.

Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

6 over 8, dat was Infinity 1, 2, 3 van December 10. Deze week onze airplay track bij Streekomroep de Beverlanden. De band ontstond via de Netflix-serie Simon Cowell, The Next Act. En wordt begeleid door niemand minder dan Simon Cowell. Online wordt de groep nu al vergeleken met grote boybands uit het verleden. Al leggen ze zelf nadruk op muzikaliteit en zangharmonieën.

0: Today, the next step.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Donderdag en we zijn de 21ste van mei.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Beverlanden. Jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.
0: Met, zoals gebruikelijk, maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur op weg de Beverlandse ochtendshow. Mijn naam is Marcel Steenbakker. Tot 9 uur de beste muziekmix voor jou. Ik heb het weerbericht met een vooruitblik op het weer voor morgen. En in het nieuws van morgen, leerling Goese Lyceum wint landelijke muziekprijs met eigen nummer. Zeeuwse druk op Den Haag groeit, verlengd verbod op staalslakken nog niet genoeg. En de politie deelt boetes uit bij verkeerscontroles in Borselen en Rijmerswaal.
2: Marcel.

Vanavond vanaf 7 uur hier bij Streekoproep de Beverlanden. De funky donderdagavond met DJ Ed, DJ G en Ad Vermeer. Voorproefje daarop hoorde je zojuist Booker Newberry en Love Town.

0: Daarvoor nog net met Danny Lademacher, maar zonder Herman Brood. Wild Romans en No Time to Lose. Goedemorgen, donderdagmorgen. Het is 7:15 geweest. Vandaag wordt een heerlijke lentedag op de Beverlanden. We krijgen veel zon, nauwelijks wind en het blijft droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. En in de zon kan het zelfs nog wat warmer aan gaan voelen. Morgen schakelt het weer nog een tandje omhoog. Het belooft een bijna zomerse dag te gaan worden met volop zon en temperaturen die oplopen naar zo'n 26 graden. Ik teken ervoor. Daarbij staat er weinig wind uit het zuidoosten en blijft het de hele dag droog. En met zo'n 15 zonuren wordt het perfect weer voor een terrasje, het strand of misschien wel gewoon de achtertuin. Kortom, vandaag al volop lente, morgen bijna zomer op de Beverlanden. Donderdag 21 mei op de Celebrity verjaardagskalender vandaag. De Britse singer-songwriter Leo Sayer, bekend van grote hits als bijvoorbeeld Thunder in My Heart. Leo wordt vandaag 78 jaar en je gaat hem zo meteen horen. Uit de populaire jaren 80 televisieserie The A-Team, acteur Mr. T. Hij liep bijna krom van alle kettingen die hij om zijn nek had hangen. 74 jaar. En actrice René Soutendijk, ook zij is jarig vandaag. Je kent haar misschien wel uit films als Spetters en Het meisje met het rode haar. René wordt vandaag 69 jaar. Van harte gefeliciteerd.
1: Op weg, de Beverlandse ochtendshow.

0: Hij mag vandaag 78 kaarsjes uitblazen, deze Leo Sayer. I Can't Stop Loving You uit 1978 in de Beverlandse ochtendshow. 9:10 geweest. Een leerling van het Goese Lyceum in Goes heeft een landelijke muziekprijs gewonnen. Kian Stroosnijder kreeg de Spotlight Award voor zijn zelfgeschreven nummer Cherry Red. De prijs hoort bij de landelijke compositiewedstrijd van de Buma Music Academy en is bedoeld voor jonge muzikanten die zich op een bijzondere manier laten zien. Volgens de vakjury viel Kian op door zijn volwassen popgeluid en eigen stijl. De winnaar werd maandagavond bekendgemaakt tijdens een livestream van de wedstrijd. Ook leerlingen en klasgenootjes van het Goese Lyceum konden live meekijken hoe Kian de prijs in ontvangst mocht nemen.
1: De Beverlandse Ochtendshow met Marcel Steenbakker.
0: In Bibliotheek van Capelle staat volgende week donderdag 28 mei de streekgeschiedenis van Noord- en Zuid-Beveland centraal tijdens een nieuwe kletscorner. Vanaf 3:00 middags vertelt auteur Fanny Lindenberg Lepoeter over haar boek met 146 historische verhalen uit de regio. In dit boek komen herkenbare plekken en herinneringen voorbij, zoals oude weegbruggen, stations en havens op de Beverlanden. Bezoekers kunnen tijdens de middag herinneringen delen of gewoon luisteren naar verhalen uit het verleden. Aanmelden mag, maar is niet verplicht. En om jezelf aan te melden surf je naar de website van Bibliotheek Oosterschelde en zoek je in de browserfunctie even op Kletscorner. Ja, hij woont in Kruiningen, Kian. En uiteraard zijn we nieuwsgierig hoe dat nummer dan klinkt na zoveel over de woorden van de vakjury van Buma. Cherry Red hoor je hier, exclusief in de Beverlandse Ochtendshow.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is opnieuw verslechterd, blijkt uit onderzoek van de NHG, de Nationale Hypotheekgarantie. De Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een drukke ochtendspits. En ook in de regio is het behoorlijk aansluiten hier en daar. Zo is er nu ook een ongeluk gebeurd op de A59 richting Den Bosch bij Oosterhout. De weg is helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Verder op de A67 een file richting Eindhoven. Tussen knooppunt Zuiderheiken en afrit Panningen. 5 kilometer, 15 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder is het bijzonder druk op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Oosterhout en Gorkum. Ongeveer 20 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Eind jaren 70 scoorden ze een monsterhit met I Want You To Want Me. Cheap Trick, ze bestaan nog steeds. Vorig jaar maakten ze deze opname. 12 Gates, daarvoor Terence Trent D'Arby in de Beverlandse Ochtendshow en Dance Little Sister. 20 voor 9 geweest. Politici en natuurorganisaties in Zeeland reageren positief op de verlenging van het verbod op staalslakken in Zeeuwse wateren. Toch vinden zij dat Den Haag uiteindelijk moet kiezen voor een volledig verbod. De Tweede Kamer stemde deze week in met een motie waardoor het huidige verbod voorlopig blijft gelden. Eerst moet duidelijk worden of het materiaal veilig is voor mens en milieu. In Zeeland bestaan grote zorgen over mogelijke schade aan natuur, waterkwaliteit en visserij. Onder meer de Zeeuwse Milieufederatie, ZMF, en de SGP willen dat Rijkswaterstaat overstapt op alternatieve bouwstoffen. Provincie Zeeland blijft ondertussen in Den Haag aandringen op een totaalverbod op het gebruik van staalslakken in zowel de Oosterschelde als de Westerschelde. De politie heeft gisteren op meerdere plekken in de Beverlanden verkeerscontroles gehouden. Daarbij zijn tientallen overtredingen vastgesteld en voertuigen uit het verkeer gehaald. In de gemeente Borselen controleerden agenten vooral brommers en scooters na klachten over overlast. Er werden 8 bekeuringen uitgedeeld. 3 brommers kregen een zogeheten wokmelding omdat ze niet veilig genoeg waren. En een niet geregistreerd voertuig is in beslag genomen. En ook in de Rijmerswaal werd gecontroleerd. Daar kregen bestuurders onder meer boetes voor bellen achter het stuur, het niet dragen van een autogordel en rijden zonder helm. Daarnaast nam de politie het rijbewijs in van een automobilist die 63 km per uur te hard reed. Volgens de politie blijven de controles nodig om verkeersoverlast en gevaarlijke situaties in de regio aan te pakken.

0: Afkomstig uit Scandinavië, Zweden, als ik me niet vergis. Bauza in de Beverlandse Ochtendshow, Magnetic.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Gaan we al gestaag op naar het einde van de show voor deze donderdag.

Capelle, Borselen, Rijmerswaal en Noord-Beveland openen die dag hun deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen de molens van binnen bekijken en kennis maken met het oude ambacht van de molenaar. Ook is te zien hoe de molens werken, worden onderhouden en nog altijd een belangrijke plek hebben in het Zeeuwse landschap. De Molendag, zaterdag 6 juni, wordt georganiseerd door het Gilde van Molenaars samen met de vereniging De Zeeuwse Molen. En met deze regionale editie willen de organisatie...

ochtendshow neemt mijn collega Ad Vermeer het stokje graag over de komende 3 weken. En daar zijn we blij mee. 2 weken geleden was er nog Airplay Track hier bij Streekomroep de Beverlanden. Sanne Hans en haar band Miss Montreal. Hier zijn ze met Schuilen.

Taylor Swift, grote hit van alweer 3 jaar geleden, 2023. Cruel Summer, daarvoor die nieuwe single van Sanne Hans en haar band Miss Montreal. Schuilen, voormalig airplay track hier bij Streekomroep de Beveland. Tot zover de Beveland's ochtendshow voor vandaag donderdag 21 mei 2026. Ik wens je veel plezier met de collega's vandaag. Vanmiddag om 1 uur met Ellie van Amstel. Om 5 uur met Ad Vermeer. Om 7 uur de funky donderdagavond met tot 9 uur DJ Ed. Dan vanaf 9 uur DJ G. En om 10 uur andermaal op je radio vandaag Ad Vermeer. Ik ben bij je terug morgenochtend voor de vrijdagse aflevering van de Beverlandse Ochtendshow. De laatste voordat we op vakantie gaan. Afspraak 7 uur. Ik laat je voor nu achter met de Backstreet Boys. Zij waren in de jaren 90 en in de zeros het paradepaardje van manager Lou Pearlman. Samen met andere boybands zoals bijvoorbeeld NSYNC. Diezelfde Lou Pearlman die kreeg in 2008 op deze dag te horen dat hij 25 jaar mocht gaan uitzitten in een Amerikaanse federale gevangenis. Naast muziek hield hij zich bezig met schimmige zaakjes en lichtte hij tientallen mensen op, waaronder leden van zijn eigen familie, kennissen en ook gepensioneerde mensen van 70 en 80 jaar. Zij verloren allemaal hun zuurverdiende centjes aan deze meneer Pearlman. Tegenwoordig zingt hij een toontje lager. Tot morgenochtend, 7 uur.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Veel is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Statistiekbureau CBS meldt dat het vertrouwen sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari flink onder druk staat. Vorige maand liet het consumentenvertrouwen al de op één na grootste daling ooit zien, aldus het CBS. Door het verslechterde vertrouwen in de economie is de koopbereidheid van consumenten verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Gisteren werd bekend dat er in Ter Apel alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden, waardoor gisteravond enkele tientallen asielzoekers buiten waren die later in Stadskanaal onderdak kregen. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig, aldus Kapteins in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming.

Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is nog steeds in volle gang en helaas nog niet echt bepaald op zijn retour. Meerdere files vallen op in de regio, onder andere de A59 naar Den Bosch. Knooppunt Hooipolder is de weg helemaal dicht na een ongeluk. De vertraging is vrij fors, je kunt beter omrijden via Breda, over de A16 en de A27. Ook op de A67 is het druk Venlo-Eindhoven, tussen Zuiderheiken en Panningen. 4 kilometer, 20 minuten. En dan de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf. 12 kilometer en een kwartier. De rest van de files die er nog staan zijn allemaal korter dan 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot 2 keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Vergeleken met april is het vertrouwen van consumenten in de economie deze maand verder verslechterd. Per direct zijn er zeker 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen. Dat heeft bestuursvoorzitter Kapteins van het COA laten weten in Nieuwsuur. Op een landweggetje in Portugal heeft een man 2 huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog helaas hier en daar wat file in de regio. Maar op de meeste plekken lijken de files wel echt langzaam maar zeker een beetje op te lossen. Wel een ongeluk met een vrachtwagen erbij op de A59 richting Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht. Omrijden kan over de A50 en de A2. Ook de A59 richting Den Bosch is nog dicht bij knooppunt Hooipolder. Dat duurt nog tot ongeveer 9:45. Omrijden kan daar via de zuidkant van Breda over de A16 en de A27. En verder nog de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal, hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit en alleen de meest kwetsbare asielzoekers worden toegelaten. Om te voorkomen dat mensen buiten zouden slapen, bood buurgemeente Stadskanaal hulp aan. Volgens het COA hebben 51 mensen daar de nacht doorgebracht. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen.

samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilde oppakken voor de kust van West-Afrika. Het was de bedoeling Bolle Jos op volle zee te overmeesteren op het moment dat hij met de boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen, staat in de krant. Maar justitie zou de acties hebben afgeblazen vanwege externe factoren, aldus de Telegraaf. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar, melden lokale media. Volgens de Portugese politie komen de kleuters uit Frankrijk en vertelden ze dat hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt in het bos hadden achtergelaten. Het zou om een spelletje gaan. In hun rugzakken zaten schone kleren, koekjes, fruit en een fles water. De politie is op zoek naar de ouders. De kinderen zijn opgevangen door de Portugese kinderbescherming.

Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB.
1: Door een ongeluk viel op de A59 Os Den Bosch voor Os zelf. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Twee vrachtwagens zelfs. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Het is ook druk op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. 9 kilometer waar je bijna een half uur langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen, een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Justitie zwijgt over pogingen om de gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, aan te houden. De Telegraaf meldt op basis van bronnen dat speciale politieeenheden samen met mariniers tot twee keer toe de 34-jarige Bolle Jos wilden oppakken voor de kust van West-Afrika. Op een landweggetje in Portugal heeft een man twee huilende jonge kinderen aangetroffen die door hun ouders waren achtergelaten. Het zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is achter de rug, maar in de regio nog steeds een probleem op de A59 Os Den Bosch bij Os. Daar is de weg helemaal dicht door een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Waarschijnlijk duurt dit nog tot halverwege de middag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
3: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Opnieuw moet de orthodox-joodse school Gaider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Op 13 maart moest de Amsterdamse basis- en middelbare school met 120 leerlingen al dicht na een dreiging. De volgende dag was er een explosie bij een buitenmuur. Gaider is een van de meest beveiligde joodse scholen in Nederland en krijgt geregeld bedreigingen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocaat leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zou volgens haar advocaten, het echtpaar Knoops, in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt de journalist van persbureau ANP. Ze werden gisteren in Ter Apel geweigerd omdat de opvang daar vol zit.

Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas, probleem op de A59 Os Den Bosch. Tot halverwege de middag is de weg helemaal dicht bij Os. Er komt er een ongeluk met twee vrachtwagens. Een omrijden is het advies. Kan via Eindhoven over de A50 en de A2. En verder zijn er in de regio gelukkig geen files langer dan 5 minuten gemeld. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en overal.

0: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.
1: Opnieuw moet de orthodox-joodse school Geider in Amsterdam vandaag de deuren sluiten vanwege een telefonische bedreiging. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocaat is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en naar Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Enkele tientallen asielzoekers die gisteravond uit nood werden opgenomen in het Groningse Stadskanaal hebben vanochtend weer aangeklopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aantal werklozen in Nederland is het afgelopen kwartaal met 6.000 per maand afgenomen, een kleine 4% van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar. Het weer, eerst half tot zwaar bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag flinke periode met zon. Het wordt 17 graden op de Wadden en 23 graden in het zuiden, bij een zwakke west- tot zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nog altijd oponthoud op de A59 Os-Den Bosch. Bij Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Dit duurt nog tot halverwege de middag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot Brabantse Wal,

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stil lagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. Eind vorige maand braken er op verschillende oefenterreinen tijdens de trainingen natuurbranden uit. Het ministerie heeft voorwaarden gesteld en nu mag er alleen worden getraind met brandbare materialen en explosieven als de weersomstandigheden dat toelaten en het risico op natuurbranden laag blijft. Ondertussen wordt er op het ministerie verder gewerkt aan het aanscherpen van de regels voor oefeningen tijdens droge periodes. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. De 29 organisaties zijn verenigd in een grote Europese Consumentenbond. Bedrijven als Google, Meta en TikTok zouden te weinig doen tegen nepadvertenties van flitskredieten en cryptoleningen van malafide bedrijven. TikTok heeft 22% van die advertenties verwijderd, Meta 29% en Google 60%. Veel te weinig al dus de Verenigde Consumentenbonden in Europa. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Ze werd in 2023 gearresteerd. Wesky ontkent ten stelligste de beschuldigingen. De advocate leidt aan een zware vorm van diabetes en heeft hartproblemen. Ze zal volgens haar advocaten het echtpaar Knoops in de gevangenis onvoldoende zorg hebben gekregen. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de A59 is er nog steeds een afsluiting vanuit Os. Bij Os komt er een ongeluk met twee vrachtwagens. Duurt nog tot halverwege de middag. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beterlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nadat de defensietrainingen met explosieven in natuurgebieden tijdelijk stillagen, wordt er vanaf nu weer geoefend. De Europese Commissie moet in actie komen tegen nepadvertenties online. Dat vinden de Nederlandse Consumentenbond en 28 zusterorganisaties in andere landen. Rond 1 uur doet de rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen Ines Wesky. Tegen de 71-jarige advocate is 4,5 jaar cel geëist voor het bewust doorspelen van informatie van en na Ridouan Taghi in de extra beveiligde inrichting in Vught. Albert Heijn en Aldi hebben verschillende soorten nootjes teruggeroepen omdat er waarschijnlijk metaalresten in zitten. Bij Aldi gaat het om ongezouten cashewnoten met als houdbaarheidsdatum 23 september. En bij Albert Heijn gaat het om pinda's extra groot gezouten, houdbaar tot 4 november. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds problemen op de A59 richting Den Bosch. Bij afrit Os is de weg helemaal dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Maar dit duurt nog tot 3 uur vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. Iedereen heeft de kans gehad om te gaan slapen op een locatie elders, zei Velema. Hij kan niet uitsluiten dat er toch mensen op het grasveld hebben overnacht, maar dat was dan een eigen keuze. Er zijn mensen die liever buiten slapen. Velema weet dat er een vaste bewoner is die geregeld bij een grote oude boomstam verblijft, vertelde hij op de radio. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Bij dit incident raakte niemand gewond. Bij het ontwerpen van de garage bleken fouten te zijn gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Bij de herbouw is de garage steviger gemaakt. Dat geldt voor het hele gebouw omdat er tegenwoordig grotere en zwaardere elektrische auto's rondrijden. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Steeds vaker zijn het mannen, ouderen en werkenden die mantelzorg verlenen, aldus het planbureau. Vooral bij de 18 tot 34-jarige mantelzorgers neemt de belasting toe. De vraag naar mantelzorg is groter geworden door vergrijzing, het aantal ouderen dat toeneemt en het aantal mensen met meerdere gezondheidsproblemen. Ook spelen personeelstekorten in de zorg een grote rol, aldus het SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. De politie onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer richting Den Bosch wordt vanaf knooppunt Paalgraven omgeleid. Rijkswaterstaat meldt dat er via Eindhoven over de A50 en de A2 kan worden omgereden. Verwacht wordt dat de weg rond 3 uur vanmiddag weer open gaat.

Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
0: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Beverlanden.

Deze van Ace of Base, The Sign, opende dit uur van de platenkast. Hoi, ik ben Ellie en ja, ik draai van alles, van recent tot heel oud of gewoon iets leuks uit de jaren 80. Dit hoor je niet zo vaak meer en het is best wel lekker. Orchestral Maneuvers in the Dark.

De middag door met Streekomroep de Beverlanden. Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is de Platenkast met

Dit vrolijke deuntje is gemaakt door de Babysitter Circus. En die komen helemaal vanaf de andere kant van de wereld. Dacht Australië. Je zal trouwens maar de hele week met een zinnetje in je hoofd zitten van Cherche la femme, maar niet weten wat het is. Dat hebben mensen wel eens en dan gaan ze mij vragen, wat is het? En ik denk, ja, laat ik het meteen maar eens weer eens draaien. Het is van Dr. Buzzard's original Savannah Band. De leadzangeres was Corrie Day. Die heeft ook later nog zelf een hitje gehad. En in de Dr. Buzzard zat er onder andere volgens mij ook Coty Mundy en August Darnell. En die ken je van Kid Creole en de Coconuts. En ja, het is wel grappig. Het was jaren 70 en het klonk bijna als jaren 50. Het was eigenlijk heel bijzonder. Net als Kid Creole en Coconuts. Die brachten ook iets op zich. Goed, als je nog nooit gehoord hebt, be in for a surprise. Dr. Buzzard's original Savannah Band en Cherche la femme.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens de burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, heeft niemand bij het aanmeldcentrum in Ter Apel afgelopen nacht noodgedwongen buiten geslapen. De parkeergarage in Nieuwegein bij het Sint-Antonius ziekenhuis gaat morgen weer open. De parkeergarage stortte 2 jaar geleden op 26 mei 2024 deels in. Het aantal mantelzorgers in Nederland groeit. Ook het aantal ernstig belaste mantelzorgers, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP. Op de A59 bij het Noord-Brabantse Hees is een vrachtwagenchauffeur door een aanrijding om het leven gekomen. De 48-jarige chauffeur uit Tilburg botste met zijn vrachtwagen op een tankwagen. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A59 Os richting Den Bosch is de weg nog altijd dicht bij Os. Waarschijnlijk tot een uur of drie door een ongeluk. Omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2. Door een seinstoring rijden geen treinen tussen Vierlingsbeek en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Blijf vooral ook in jezelf geloven. George Michael en Faith in de platenkast. En ik draai altijd zo na het half uur. Het is gegroeid uit een format wat ik allang niet meer nodig heb. Maar ik vind het nog steeds leuk om rond het half uur wat Nederlands te draaien. En ik heb een Nederlands talent wat al een tijdje meedraait gevonden. En dat is Tyfoon en De Hemel Valt.

Ja, dat hadden we wel gewild. Maar helaas moesten ze nodig tot de club van 27 behoren. En is het allemaal, de koe is komt kijken. Ja, ze heeft wel geleefd. En zij heeft het op haar eigen manier geleefd. Daar zal ze wat van kunnen zeggen. Iemand die ook geleefd heeft. En sinds hij niet meer leeft, hoor ik alsmaar Purple Rain. Terwijl hij heeft zoveel moois gemaakt. En ja, dit vind ik heel erg bij mijn geboortestad passen. Een lekkere van Prince. Erotic City.

0: De boodschap is helder. Laat je informeren door ons. Op Streekomroep de Beverlanden.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van

0: Thank you, thank you.
1: Het gek is dat het nummer nog 4 minuten doorloopt, maar dat vind ik toch een beetje te gek worden. Dus ik hou het hier lekker bij. Dat was Chef, oftewel Isaac Hayes. Nou, hij houdt hier gewoon op. Wat raar. Foutje in de MP3, denk ik. Oftewel Isaac Hayes. En dat kwam uit South Park. En hij had er een dikke head mee als chef. Dat was eigenlijk wel grappig. Chocolate Salty Ball. Zo was dat uit 1999. En je mag zelf raden waar dat allemaal over ging. Behalve hele oude dingen draai ik ook wel eens wat recenters. Bijvoorbeeld Justin Timberlake. Die blijft maar hit na hit scoren. Zoals deze bijvoorbeeld. Take Back the Night. Yeah.

0: ik dit hoor, dan roep ik altijd mij de gek, want daar gaat het over. Hè? Girl Crazy, Hot Chocolate, ook de zanger van Hot Chocolate, Errol Brown, is alweer niet meer. Het gaat hard, hè. Al onze helden, ploep, weg. Ja, het is ook een bepaalde generatie. Hè? Ik ben in de 50, dus mag ik nu wel zeggen. En ja, dan gaan ze.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaanoever gesproken. De organisaties PAX, Amnesty International, Save the Children, Artsen zonder Grenzen en Oxfam NoVib willen dat het kabinet zo spoedig mogelijk met sancties komt. De Nederlandse regering wil goederen uit de illegale nederzettingen verbieden, maar de organisaties zien liever handelsmaatregelen tegen Israël en het stoppen van de wapenexport. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessoer. Het gaat om de uitlatingen die Markessoer voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. De aangevers vinden dat deze uitspraken aanzetten tot geweld en haat. De politie kreeg ruim 200 meldingen hierover binnen. Verwacht wordt dat het aantal aangiftes nog verder oploopt. Het OM gaat beoordelen of er in deze zaak sprake is van voldoende verdenking van een strafbaar feit. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. Volgens het Italiaanse Instituut voor de Geofysica en Vulcanologie was het een van de sterkste aardbevingen in de regio van Napels van de afgelopen jaren. Voorlopig zijn er geen meldingen over slachtoffers of grote schade. Veel scholen in Napels zijn vandaag gesloten. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. De persoon die het betreft zou vanuit een ander deel van het land gereisd zijn waar geen sprake van een uitbraak was. Het aantal mensen dat door de ziekte is overleden wordt ondertussen op 159 geschat. Naar verwachting hebben 626 mensen het virus opgelopen.

Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de N264 Uden richting Gennep. Tussen Uden en Volkel 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06 22.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Premier Rob Jetten heeft vandaag met 5 organisaties over Israël en de situatie in Libanon, Gaza en de westelijke Jordaan-oever gesproken. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft ruim 20 aangiftes ontvangen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markessohr. Het gaat om de uitlatingen die Markessohr voor de camera deed over Palestijnse asielzoekers. In de vroege ochtend was er in de buurt van de Italiaanse stad Napels een lichte tot matige aardbeving van 4,4 op de schaal van Richter. Veel bewoners schrokken wakker van de beving en gingen uit angst de straat op. De rebellengroep M23 meldt dat in het oosten van Congo ook een besmetting met het ebola-virus is vastgesteld. Het gaat om iemand uit de provincie Zuid-Kivu en dat ligt honderden kilometers verwijderd van waar de infectie eerder uitbrak. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A27 naar Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder. En de N264 van Uden naar Gennep tussen Uden en Volkel doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Bevelanden.

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden vanmiddag naar Turkije worden gebracht. De Nederlanders worden door het consulaat in Turkije opgevangen. Naast de Nederlanders reizen ook 44 Spaanse activisten naar Turkije af. De opgepakte activisten zouden door Israël slecht behandeld zijn. Gisteren plaatste de Israëlische minister Ben-Gvir beelden op sociale media waarop dit ook te zien was. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. De boekingen voor de zomerperiode bij de Britse budgetmaatschappij lopen achter vergeleken met vorig jaar. Het verlies van EasyJet liep onder meer op door hogere brandstofkosten. Door de sluiting van de straat van Hormuz is er in de luchtvaartbranche naast hogere kerosinekosten ook sprake van tekorten aan brandstof. Gisteren heeft een record aantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Dat er zoveel bergbeklimmers op één dag actief waren, komt door het goede weer. Dit jaar heeft de regering in Nepal 494 vergunningen afgegeven om de Mount Everest te beklimmen. Zo'n vergunning kost per persoon zo'n 13.000 euro. Vanaf de Chinese kant wordt de Everest niet beklommen omdat China dit jaar geen vergunningen heeft verstrekt.

Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen knooppunt Markiezaat en Bergen-op-Zoom. 20 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tussen Eindhoven en Helmond rijden op dit moment geen treinen door een seinstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat 6 Nederlandse activisten van de flotilla die door Israël werden tegengehouden, vanmiddag naar Turkije worden gebracht. Uit de halfjaarcijfers van EasyJet blijkt dat de boekingen achterblijven door onzekerheid bij consumenten over de oorlog in het Midden-Oosten. Ook boeken mensen later hun vakantie. Gisteren heeft een record aantal bergbeklimmers vanaf de zijde van Nepal de Mount Everest beklommen. Zeker 274 mensen hebben de top weten te bereiken. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

0: zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010. Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV bij nader inzien niet zitten. De partij laat weten dat de fractie heeft geconcludeerd dat het vrijwel een onmogelijke opgave is. VVD-Kamerlid Bickers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Volgens de PVV hebben plaatselijke fatbikeverboden laten zien dat maatregelen niet werken omdat de fietsen worden aangepast. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft zij een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi gespeeld. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. Vorige maand eiste het Openbaar Ministerie 4,5 jaar cel tegen Wesky. Onduidelijk is gebleven of Wesky door haar cliënt onder druk is gezet. Zelf zegt ze daar niets over. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Zij hoeft onder meer vanwege fouten in het proces en haar fragiele gezondheid geen gevangenisstraf meer uit te zitten. Van Weel is geschokt dat criminelen hun advocaten inzetten. De vertrouwensband tussen advocaat en cliënt is heilig, maar het is zeer ernstig dat daar misbruik van wordt gemaakt, aldus Van Weel. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. De Amerikaanse president Trump kondigde een tijdje terug aan zo'n 5000 Amerikaanse militairen uit Europa weg te halen. Op dit moment zijn rond de 80.000 Amerikanen in Europa gelegerd. Op de NAVO-top die in Zweden plaatsvindt, zei Rutte tijdens de vergadering dat hij al wat inzage heeft gehad en niet ongerust is.

Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je ruim een half uur vertraging. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel staat 6 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom Zuid 11 kilometer en een half uur vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechter rijstrook daar dicht. En tussen Eindhoven en Helmond rijden op dit moment geen treinen door een seinstoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De maatregelen voor alleen fatbikes ziet de PVV benader inzien niet zitten. VVD-Kamerlid Bikkers zei enigszins in verwarring te zijn omdat de PVV eerder fel voorstander van de regels was die alleen voor fatbikes en niet voor andere elektrische fietsen zouden moeten gelden. Oud-advocaat Ines Wesky is door de Rotterdamse rechtbank schuldig bevonden. De 71-jarige Wesky hoeft niet meer achter de tralies plaats te nemen, omdat zij de straf van 42 dagen in voorarrest al heeft uitgezeten. En justitieminister David van Weel zegt het schokkend te vinden dat bewezen is dat advocaat Ines Wesky berichten van en voor haar cliënt Ridouan Taghi doorspeelde. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte vindt de aanpassing van het aantal beschikbare Amerikaanse hulptroepen voor Europa geen reden voor ongerustheid. Het weer, droog en zonnige momenten. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 17 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vielen op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 20 minuten vertraging. Er heeft daar een vrachtwagen met pech gestaan, maar ook hier is de weg weer vrijgegeven. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Dan bij Eindhoven op de randweg N2 richting Maastricht. Tussen Eindhoven Airport en Knooppunt de Hocht. 30 minuten vertraging. Hier zijn twee rijstroken dicht en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vriendenmiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

De playlist van je werkdag. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen kwetsbare mensen op te vangen. Volgens de burgemeester van Westerwolde heeft afgelopen nacht niemand buiten geslapen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen. Dat houdt in dat ze alleen met hun advocaten mogen praten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen over gebrekkige communicatie tussen de overheid en burgers binnen. Van Zutphen meent dat het om een bewuste keuze gaat, omdat er op die manier bezuinigd kan worden. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het Openbaar Ministerie verdenkt het drietal van betrokkenheid bij de dood van de man. Het slachtoffer werd op 11 mei in zijn woning in de Jordaan gevonden. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst gezien. Het slachtoffer is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De 3 tieners zitten in hechtenis.

Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. In Brabant en Limburg kan het nog een paar graden warmer worden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: In het zuiden van het land is het druk. Er staat net geen 200 kilometer file. Op de A2 richting Utrecht heb je tussen Boxtel Noord en Kerkdriel een half uur vertraging. Drie kwartier extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 25 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-23-92-0010.
3: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
2: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
3: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

aflevering van Naar Huis, de Beverlandse avondshow. Hier op Streekomroep de Beverlanden op deze donderdag. Begonnen vandaag met een plaat uit 1980 van de Nederlandse band Diesel, Sol Solito, Summer Night. Het is vandaag 21 mei en wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis? In 1904 wordt de Wereldvoetbalbond, de FIFA, opgericht in Parijs. En in 1946 begint de KLM als de eerste Europese luchtvaartmaatschappij met lijnvluchten naar New York. In 1952 wordt het Amsterdam-Rijnkanaal officieel geopend. En laatst in het rijtje, in 1991 wordt de voormalige Indiase premier Rajiv Gandhi vermoord bij een aanslag. Dan de verjaardagen van deze donderdag. Mr. T, oftewel de acteur Laurens Thurau. Hij wordt vandaag 74 jaar. En je kunt hem kennen als die hele grote man uit The A-Team, B.A. Baracus. De man die altijd speelde dat hij enorme vliegangst had. Ook René Zoutendijk is vandaag jarig. Zij wordt 69 jaar. Je kent haar natuurlijk onder andere uit Spetters en Dagboek van een Herdershond. En Leo Sayer, de man van 1,60 meter waar een hoop lawaai uitkomt. Hij wordt vandaag 78. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden.

LP-track van 1 of 2 weken geleden, High School Sweetheart. Voor de jarige Leo Sayer en van hem die hele grote hit Thunder in My Heart. Dik 4:15 en dat betekent tijd om even te gaan kijken naar het Beveland weer voor morgen. Morgen wordt het een mooie dag op de Beverlanden. In de vroege ochtend is er nog iets van bewolking te zien. Maar vanaf 1:50 is het compleet onbewolkt als het goed is. Temperatuur loopt in de middag op richting een heerlijke 25 graden. De wind is windkracht 2 uit het zuidoosten. En op dit moment in het Goes 21 graden.

En in Naar Huis deden we even muziek van Bert Hering. Als een vogel zo vrij. En het was natuurlijk gecoverd van de Long Spring Running van de Doobie Brothers uit de jaren 70. Daarvoor plaatje van nog niet zo lang geleden. Cameron, Whitcomb en Medusa. Keijen Stroosnijder uit Kruiningen, leerling aan het Goese Lyceum, heeft met een zelfgeschreven nummer genaamd Cherry Red de Spotlight Awards gewonnen. De prijs die maakt deel uit van de landelijke competitiewedstrijd van Buma Music Academy. De Spotprijs Award is bedoeld voor jongeren die zich via muziek op een bijzondere manier laten zien, anderen inspireren of uit hun comfortzone stappen. Tijdens deze wedstrijd wordt ook de gouden stroopwafel uitgereikt voor de beste Nederlandstalige songtekst. Het nummer Cherry Red is volledig door Keijen zelf geschreven en gecomponeerd. Volgens de organisatie viel het op door het volwassen popgeluid en de eigen stijl van de jonge muzikant. Over muziek gesproken.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld blijven 2 weken langer vastzitten. De nationale ombudsman Renier van Zutphen schrijft in zijn jaarverslag dat de overheid vaak op de hoogte is wie in aanmerking komt voor financiële hulp, maar dat soms helemaal niet of te laat meldt. Het gevolg is dat burgers daardoor onnodig in de problemen komen. Er is een 14-jarige jongen aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam. Vorige week werden al 2 andere verdachten van 15 en 17 jaar gearresteerd. Het weer, het blijft droog. Vannacht is het tussen de 8 en 12 graden. Morgen een zonovergoten dag. Bij een zuidoostenwind wordt het gemiddeld 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg heb je 3 kwartier vertraging. De A2 Eindhoven-Os tussen Zonnebreugel en Uden-Zuid doe je er 20 minuten langer over. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 1 kwartier extra. En de N267 Drunen richting Andel bij Wijkenaalburg 1/2 uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

hele middag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

24 Hours. Nummer is inmiddels ook op single te verkrijgen. Daarvoor The Weeknd en die hele grote hit van een paar jaar geleden, The Blinding Lights. Boer en hier Stoutjesdijk met onder meer bedrijfslocaties in zowel Rilland als in de Brabantse Kolven bij Ossendrecht. Die dreigt op korte termijn zo'n 400.000 kilo knolselderij te moeten vernietigen. Door een vastgelopen Europese markt is er geen afzet meer voor de oogst, terwijl de groente volgens de boer nog van uitstekende kwaliteit is. Voedselcollectief No Waste Army start daarom een reddingsactie in aanloop naar de Week Zonder Afval. Consumenten die kunnen knollen bestellen voor een bescheiden bedrag of schenken aan de voedselbank. Ophaaldagen van de bestellingen in Rilland zijn op 30 mei en 5 juni. En meer over deze actie kun je terugvinden op de webpagina van Streek Omroep De Beverlanden. Wij gaan eventjes wat muziek draaien van Shepard hier zo in naar huis, de Beverlandse avondshow. Mocht je op dit moment aan het eten zijn, smakelijk eten. Hier is Shepard met Diane. Yeah.

0: drop dead.
1: Nou, als iemand dat tegen je zegt in een relatie, dan weet je inmiddels wel hoe ver het is. Ja, Olivia Rodrigo en haar nieuwe single Drop Dead. Ik heb er in dit uur van het programma nog twee voor je klaar liggen. En de eerste die komt uit Nederland. Een van mijn favoriete artiesten, Ilse de Lange en The Great Escape.

Landscape. Daarmee werd het bijna 6 uur. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de reclame en het nieuws van 6. En tot die tijd gaan we nog even wat draaien uit de hitlijsten. De nieuwe single van de Rolling Stones. Hier zijn ze met Interstar. Tot zometeen na 6 voor deel 2.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum in Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die daar aankloppen plek. Om hoeveel mensen het precies gaat is nog niet bekend. Volgens het COA komt dat omdat niet iedereen zich op het terrein bevindt. Buiten het terrein zijn medewerkers van Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis te vinden die asielzoekers verder helpen. Gisteren kondigde het COA aan alleen nog kwetsbare mensen op te vangen. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. De slachtoffers zijn een 6-jarig meisje en een jongen van 7. Het meisje raakte zwaar gewond en belandde in het ziekenhuis. Ze werd opgesloten, geslagen en moest haar eigen braaksel van de grond eten. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaten praten.

En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch West en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. Op de A50 van Eindhoven naar Os, tussen Zonnebreugel en Veghel Noord, is het oponthoud 20 minuten. Op de A58 Tilburg-Eindhoven voor het knooppunt Baterdorp nog een kwartier vertraging. En de N267 Drunen richting Andel, tussen de A59 en Wijk en Aalburg, doe je er langer over, namelijk 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com. Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: De Airplaytrack deze week op streek omroep de Beverlanden. De nieuwe single van December 10, je hoort Infinity.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse

Alle grote hit All Around the World. Daarvoor hadden we trouwens een single van recente datum, Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Om en bij 6:15. En wij gaan eens even kijken naar het weer voor morgen. Morgen wordt het een mooie dag op de Beverlanden. In de vroege ochtend is er nog iets van bewolking te zien, maar vanaf 10:00 zou het onbewolkt moeten zijn. De temperatuur die loopt in de middag op richting een heerlijke 25 graden. De wind is windkracht 2 en komt uit het zuidoosten, op dit moment in Goes 20 graden.

En daarin draaiden we muziek uit. Ik dacht 1987, die grote hit van Snap, Do You See The Light. Daarvoor Antoon en Klop Klop. Daar hebben we tegenwoordig een bel voor. De Grote Kerk in Goes die start op dinsdag 2 juni weer met de jaarlijkse boekenmarkt. Bezoekers die kunnen daar terecht voor duizenden boeken, platen en cd's. De markt is daarna iedere dinsdag tot en met zaterdag geopend van 1 tot 4 uur 's middags. De opbrengst gaat dit jaar naar 2 projecten van de Kerk in Actie in Columbia. Daarmee worden kinderen in achterstandswijken geholpen en wordt de opleiding van predikanten ondersteund. De boekenmarkt die loopt tot en met 13 september. Volgens de organisatie kunnen bezoekers dus niet alleen op zoek naar mooie tweedehands vondsten, maar tegelijk ook bijdragen aan een goed doel. Verder met de muziek in Naar Huis, de Beverlandse Avondshow. Dit is de nieuwe single van niemand minder dan Somber uit New York. Ik weet één hit op de handen te stapelen. Zijn laatste wapenfeit, Home Cracker.

Zonder die weet hit na hit te scoren. En dit was een van zijn laatste hits tot op dit moment. We deden het met Homewrecker. Bijna 6:30 geworden. Dat betekent tijd om even plaats te maken voor de wereldgebeurtenissen in de notendop. Oftewel de headlines van het nieuws. En daarna ben ik nog een half uurtje bij je aanwezig met Naar Huis. De Beverlandse avondshow hier omstreek Omroep Beverlanden. Als laatste voor het nieuws gaan we even wat muziek draaien van Dave Stewart en Annie Lennox. Bij elkaar de Euro Whipmix. Dit is een van hun grote hits, When Tomorrow Comes.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Ook vandaag zit het aanmeldcentrum Ter Apel vol en net zoals gisteren is er niet voor alle asielzoekers die er aankloppen plek. En de twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden hun twee kinderen te hebben mishandeld, blijven 2 weken langer vastzitten. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dennis Mooij van de ANWB.
1: Het wordt langzaam rustiger op de wegen, ook in het zuiden van het land. Op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht heb je voor knooppunt Empel nog wel een kwartier vertraging. De A29 richting Rotterdam bij Numansdorp 10 minuten extra. En de A29 richting Bergen-op-Zoom. Voor het Hellegatsplein is het oponthoud 35 minuten. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef doe je er nog een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

stelling met haar nieuwe single Dirty Rosie. Maar ik vond het eigenlijk vandaag gewoon leuk om eens een keer een hele oude grote hit van deze dame te draaien. That Don't Impress Me Much. Over grote platen gesproken, daarvoor hadden we Chic en Le

Taylor Swift en van deze dame Opalite. Daarvoor hadden we trouwens de nieuwe single van Afrojack, Sia, David Guetta en dat heet allemaal Awake Tonight. In Hekkensand staat zondag 24 mei de jaarlijkse Pinksterbeurs op het programma. Op het bedrijventerrein Noordzaak aan de Schouwersweg draait het de hele dag om oldtimers, nostalgie en muziek uit de jaren 60 en 70. Bezoekers die kunnen klassieke auto's, brommers, motoren en tractoren bewonderen, terwijl bezitters hun oldtimer ook te koop kunnen aanbieden. Verder zijn er kramen met vintage spullen, onderdelen en tweedehands materiaal, plus volop food en drink stands. Voor de muziek zorgen onder andere de live bands van de Five-O-Matics, Mandy Storm en de Cherry Bombs en Mr. Fire en de Blue, de Mighty Blue Machine, zo was die. Evenement begint om 12 uur in de middag en duurt tot 9 uur in de avond. Mocht je nou denken, ik heb een leuke oldtimer en ik ga daar naartoe even staan pronken met mijn blik, dan kun je dat gewoon natuurlijk doen. En het voordeel dan is dat je gratis toegang krijgt tot de Pinksterbeurs in Henkensand. Verder met de muziek uit de jaren 80. Een band die twee namen had. De ene noemde het Fisher Z, de andere Fisher Z. En dit was een van hun hits, So Long. When I

Komt uit 1980, deze plaat van de Engelse Fischer Zets. Je kent ze misschien wel van dat mooie nummer Marlies, maar dit was de hele grote hit van hun So Long. Daarmee weer bijna 7 uur. Dat betekent dat deze aflevering van Ruis erop zit. Zometeen de funky donderdagavond die DJ Ed mag aftrappen met Punk Head Up. Ik heb er nog eentje voor je tot aan 7 uur. Viola Wells, Gotta Get Along Without You Now. Wat dit programma betreft, tot morgen.

0: Je huis verkopen? Connect Makelaardij regelt het voor je. Bezoek connect-makelaardij.com. Connect-makelaardij.com.
1: Op zoek naar kantoor of bedrijfsruimte? Bij Kantorenplein Goes kun je flexibel huren, vergaderen en netwerken onder één dak. Gratis parkeergelegenheid en centraal gelegen. Kijk op kantorenpleingoes.nl of bel 06-2392-0010.
0: Je huis verkopen? Connect-makelaardij.com.
1: Bij Kantorenplein Goes huur je eenvoudig alles onder één dak. Kantorenplein Goes.
2: We zijn zo bij je terug met meer muziek.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. De parlementaire enquêtecommissie Corona zal onder andere oud-minister De Jonge en ex-premier Rutte verhoren over de besluiten die genomen zijn tijdens de coronacrisis. In totaal worden 47 mensen onder ede verhoord en dat begint volgende week vrijdag. Dat is bekendgemaakt door Daan de Kort, voorzitter van de commissie die onderzoek doet naar het coronabeleid. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer in kan zetten. Eerder werd het bijvoorbeeld gebruikt voor onderzoek naar het toeslagenschandaal. Op het station Amsterdam-Bijlmer is een man in een rolstoel omgekomen bij een aanrijding met een trein. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe de man in de rolstoel op het spoor terecht is gekomen. Veel hulpdiensten waren snel ter plekke, maar het slachtoffer kon niet meer gered worden. Over zijn identiteit is nog niks bekend. Na het ongeval heeft het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht een paar uur stilgelegen.

En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam is in beide richtingen dicht geweest bij de Haringvlietbrug vanwege een uitgereden slagboom. Maar de A29 is in beide richtingen weer vrij. Beide richtingen moet je nog wel rekening houden met veel vertraging. Dan de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein heb je een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg.

Dit is Frances Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Volgens haar advocaten is Ines Wesky geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Wesky werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. Het komende half jaar gaat de gemeente Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen vanwege het tekort aan plekken in het aanmeldcentrum Ter Apel. De asielzoekers zullen worden ondergebracht in opvanglocaties die er al zijn in de hoofdstad en er is al een begin gemaakt met het overbrengen van de vluchtelingen naar Amsterdam. Dus helpt het direct om de druk op het aanmeldcentrum te verminderen. In Amsterdam worden dan in totaal zo'n 5000 asielzoekers opgevangen. Half september moeten 4 jonge mannen uit Utrecht voor de rechter komen voor het verspreiden van een zogenoemde Banga-lijst in 2024. Op die lijst stonden onder meer foto's en persoonlijke gegevens van vrouwelijke studenten, met daarbij grove, seksuele en beledigende opmerkingen. De 4 zijn lid van een studentenvereniging en worden verdacht van het verspreiden van een document met beledigende inhoud. De Banga-lijst ging rond in WhatsApp-groepen en op internet. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is onbekend.

En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russische. Volgens haar advocaten is Ines Weski geschrokken en teleurgesteld dat de rechtbank haar vandaag schuldig heeft bevonden aan deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Weski werd bijgestaan door het advocaten-echtpaar Geert-Jan en Carrie Knoops, die vinden dat ze ten onrechte is veroordeeld. Wel kreeg ze een veel lagere straf dan de eis van 4,5 jaar, namelijk 42 dagen, en dat staat gelijk aan haar voorarrest. Het OM vindt die straf erg laag en beide partijen kunnen nog in hoger beroep. In Parijs is een stuk van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren geveild voor ruim 450.000 euro. Het gaat om een deel van 2,75 meter hoog met 14 treden en een gewicht van 1,4 ton dat de tweede en derde verdieping met elkaar verbond. Ruim 40 jaar geleden werd de wenteltrap overbodig omdat er liften in de Eiffeltoren kwamen. De trap werd in stukken gezaagd en de delen verkocht. De waarde was vooraf geschat op zo'n 150.000 euro en wie de koper is, is onbekend. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen

op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger. De afgelopen tijd heeft Oekraïne de grootste terreinwinst geboekt sinds de inval in het Russische Koersk 2 jaar geleden. Dat zegt het Institute for the Study of War. Het initiatief aan het front ligt de laatste tijd bij Oekraïne en de verliezen aan Russische zijde lopen op. En een voorjaarsoffensief is door de Oekraïnse tegenaanvallen in de kiem gesmoord. Kiev zei eerder al dat het aantal Oekraïnse aanvallen op het moment groter is dan het aantal Russen.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streek omroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Uit 1979 deze plaat van de Players Association. Turn the music up. En dat is precies wat wij op de Funky Donderdagavond hier altijd doen op Streek Omroep Beveland. Ik blijf als laatste van de Funky Donderdagavond bij je tot aan 11 uur. Met om en erbij half 11 de minimix van DJ Elro. Goedenavond.
1: Ad Vermeer. Streek Omroep de Beverlanden.

Het is eigenlijk een protestsong uit 1977, toen de vuilnismannen in New York staakten en alle rotzooi op straat bleef liggen. Nummer van de Philadelphia All-Stars, Let's Clean Up the Ghetto. En dat was eigenlijk een gelegenheidsbandje. Onder andere Teddy Pendergrass, de liedzanger van Harold Melvin en de Blue Notes. Dee Sharp, de OJ's en Archie Bell zaten erin. En natuurlijk, je kon het aan het begin al horen, Lou Rawls, de man met een zeer aparte stem. Daarvoor hadden we Loretta Holloway en die grote hit van haar Love Sensation. Dit zijn de Commodores en Lady.

In Duitsland komt het allemaal. Spiller en Van Spiller, de enige grote hit die ze wisten te scoren. Groove Yet. En het leuke van deze plaat is, de zangpartij op dit nummer werd voor rekening genomen door niemand minder dan Sophie Alice Baxter. En dat allemaal uit de tijd dat ze nog niet bekend was vanwege haar solo platen. Best een leuke plaat om ze nu eens een keer terug te draaien. Dit is CC.

En dat is hier de minimix van deze aflevering Funk Down. Elroy Heesbeen, die had weer een mooie mix in elkaar gezet. En je bent van ons gewend dat je die altijd rond 10:30 krijgt op de donderdagavond. Wil je trouwens meer van Elroy horen? Dat kan, want op de zaterdag heeft hij hier zijn eigen programma op Streek op Roep de Beverlanden tussen 8 en 10 uur, de Weekend Mix. Wij gaan even naar Italië toe, want ook daar komen aardige mixen vandaan. En Antonello Ferrari heeft er ook even drie aan elkaar gezet. We beginnen met Lola's Team.

van Hartzell en Ron Carroll, Back Together. En ook deze plaat deden we vandaag in een speciale uitvoering, namelijk de Dr. Packard remix. Daarmee werd het bijna 11 uur en dat betekent dat deze aflevering van Funkdown erop zit. Betekent trouwens dat de hele funky donderdagavond erop zit. Mede namens Ed en G. Bedankt voor het luisteren naar de Funky Donderdagavond. En volgende week zijn we alle drie weer terug met een nieuwe portie Soul, Funk en Disco. Ik heb er nog eentje tot aan 11. Deze van Earth, Wind & Fire, Miracles. Yeah.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar

komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het Hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen houden in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. De politie in Portugal heeft de moeder opgepakt van de 2 Franse jongetjes van 4 en 5 jaar oud die werden achtergelaten op een landweg. De 41-jarige vrouw werd aangehouden in de plaats Fatima, samen met de 55-jarige stiefvader. De vader van de kinderen deed eerder melding van de vermissing en begrijpt niet wat er is gebeurd. De moeder wordt beschuldigd van het mishandelen, in gevaar brengen en achterlaten van de kinderen. Die werden huilend gevonden door een voorbijganger.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep de Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg, blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de avond van Streekomroep de Pevelanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden.

Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streek omroep De Beverlanden.

0: Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Francis Dix met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein en volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk.

En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws op streekomroep De Beverlanden.